0: Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je helpen in die uitsoorende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Een kindse toekomst wordt gebouwd op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, een splinter nieuwe school in Hartenbos, sê die heren. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op verkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die groot

Die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Goeiemiddag Sebastien, goeiemiddag aan luisteraars. Ja, Sebastien, man, dat is net een schoon greeting om die raai saluut maasek. En dat is nee, dat is net betrokken, like een gangsterism en hy type van goed. En nee, ek is die man van zulke goed te zien, my bro, man. Nee, kijk, gepraat van gangsterism, as ek weet van mannen wat sukkel om hulle chappies nou af te kry. It's bad, maar it's all in the mind.

0: Neisner, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refreshed store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy 20 gigabyte for 109 rand or 40 gigabyte for only 169 rand per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106. Neisner Mall, explore the fresh new look. Excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Neisner Mall, refreshed and ready for you. Offer valid from the 2nd of October till the 15th of October. T's and C's apply. Switch to C, Chelsea. Oh, tamelijk vaslap is wat deerkom. Hier by 0605052693. Goeiemiddag, Paula. Ek wil net aan Luke a happy belated birthday to wens. Mag God om rijkelijk sien van sy sister. Alipa daar vanaf Neisner. Happy birthday, Luke. Hallo.
1: Lena Williams is in die huis saam met Holla Hoop, jou lekker ding. Ek wil net vandag vir jou sê welkom terug, Holla Hoop.
0: Thank you, ma'am.
1: Ek wil ook net vir my dochter wat in die hospitaal is vir Ramona sê. Hy is sterkte meisiekind aan die hospitaal en ons geloof dat die Heere vir jou sal aanraak. Hola, gooi die ding in die lucht, Elze Wijn. Kom in, welkom de jager, kom in, waar is jylle mama
0: Dina? Ja, vraag hulle.
1: Ek hoor jou net, so gooi die ding in die lucht, hallo.
0: Asie, Antelida, ons maak net so, hier op Eden FM's Drive. Hallo, Greg, good afternoon.
2: Middag, Paula Hopskenops.
0: Middag sê.
2: Het so, shout-out af een kraan, dames. Hy koop uit een lekker naviekie gehad. Sê ek dan kan om sy antie. Van Rosemoor.
0: Baie dankie, Grankie, ek jy om daar gekry is, jou eindkie daar van Rosemoor daar, so Grankie. We're getting ready for the tweeted news headlines in English. My colleague Sebastian Cobridge is more than ready, Eden FM. Ons gaan neer. Kom ons kop om lekker rustig af hierdie maandagmiddag. Hier is Michael Bolton taking us to the tweeted news headlines in English. When I'm back on my feet again. If Regina, getting close, are you tuned in?

0: Hier in FM, dit is nou so 3 minute voor die uur van 4, ja, 3 minute voor 4. En wat leen wacht nog vir ons? Net na die nuus is die tyd vir die gemeenskap dagboek en dan die padverkeersverslag. Tussen 4:30 en 5 skakel ons oor na die George Atelier. Maar vandag luister ons na opname. En dan het ons vanaf 5:30 tot 6:00 is daar ook een opname wat gespeel gaan word. Een onderhoud wat Mr. Moni Petersen gevoer het saam met Sam Kutsie en Umbiza van die Patriotic Alliance. Tussen 5:30 en 6:00 vanavond. Okay, so we are nearing 4 o'clock. It goes by the name of Cat Stevens. Enjoy this one.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part.

0: All right, welcome back right here on the Afternoon Drive. A quick look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow. That is the 6th day of October 2026. That is Tuesday. Outside the rust and days top minimum of 7 and a max of 17 with partly cloudy weather. Moving along to the beautiful coastline, that is your George Mossaby Wilderness Knysna. Sedgefield and Bedburg Bay, 10 and 16 with partly cloudy weather. Albertina River in Heidelberg, 8 and 18 with cloudy conditions. And then Calisdorp, Ladysmith and Zoa, 6 and a max of 17 with cloudy conditions. Swellendam, 8 and a max of 17 with cloudy conditions. And then Uniondale, 5 and a max of 15 with cloudy conditions. The weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. Well, with that being said, that's the end of your weather report. Then back to the smiling hops on this Monday afternoon.
1: Yes, my man. Thank you very much, Sebastian Coverage, for the 4 o'clock news, weather and financial indicators. Sebastian, you must enjoy the rest of your day. Take good care. Take good care, Mazakan. The time exactly 6 past 4. Alexis Antima, goeiemiddag.
2: Hola, Hops.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag.
2: Dankie, Vai. Lekker lied. Dis mos Teens Willems is een lied, daai. Hy het hom altijd so by Danny B gevraagd, omdat... maar ek wil net baie geluk sê vir... Daniel, Paula, jy ken ons van Nila.
1: Jy ken van Nila, baie,
2: baie geluk op jou verjaardag, Nila. Goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid. En jy moet jou dag lekker geniet. En jou ma en pa, Marty en Danny en broers, Delano en Mark, moet jou lekker bederf. En dit kom met liefde van jou oma en van jou bedag aan die ma. Njarr!
1: Njarr! Also, bye-bye, dankie aan die ma van die boodskapie. Nila, happy birthday! Jo! Die ma, die kinders raak nou groot, nou raak hulle groot. Hallo, Beth!
3: Hola, Hops!
1: Yes, dear.
3: Ek wil net hello sê aan iemand speciaal. En dit is Bubblicious. Het kom met liefde van Beverly.
1: Say,
3: thank
1: bye.
3: You, Paul. Bye, thank alle tye. Goeie program.
1: Bye, dankie, Beth.
3: Ek sê Paul,
1: bye, dankie. Hier neffe mesmak gereed vir die gemeenskap dagboek net na die advertensiebreek. Wat ek goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het, miskien het jy vier uur uitgeval, jy sien op jou motor en jy sit jou draadloos aan en jy wonder, waar is ek nou? Jy is by hier neffe jou stem in die paradijs. Maar kom ons maak gewoon vinnige daar, niet zo vinnig daar in Mosselbaai. Die lekkerte van kort stemnotas, kijk nou hier, 25 sekundes lang. Paste, welkom de jager. Praat gewoon vinnig met ons. Hartelijk goeiemiddag, Paste.
4: Middag, middag, Paula.
1: Middag, sê, middag, sê.
4: Streek. Paula, Hops, ek is vier in vlam, jong. Ek kom uit die sendingveld daar in Swens, in Duiseldorp, het in Duiseldorp se dierbaar is, wat hulle harte vir die Heere gegeer het, halleluja.
1: Amen.
4: Oh, Paula, gooi die ding in die lucht, jong, en hou my in die lucht.
1: Dankie, Paste.
4: Lang klaas het ons gechat, nie?
1: Ja, Paste. Maar ek is blij, alles het mooi afgeloop, alle sieninge en sterkte met al jou werkzaamhede, Paste. Maar kom die jager. 8 minute oor 4. Na die advertentiebreek, tijd vir die gemeenskap dagboek.
5: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.

0: Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek. Maar soos dit maar altyd is op die afternoon drive. Wanneer ons in Mosselbaai is, dan is het Paas de Melkom de Jager. En meneer en mevrou Cameron. En vandag precies net so.
1: Hartelike goeiemiddag, Choppa.
0: Goeiemiddag, Choppa.
1: Goeiemiddag, Choppa. Dop, waar brandt het in gehaken en geskakel? Jy sê, het sy moeg is, man.
0: Hey.
1: Jo, was verlede week druk bezig, Choppa.
0: Mm.
1: Alles weer terug naar normaal. Ja, al ons ieder even maatjes is vandag hartelike groet. Antie Lena kom in, speciaal Antie Monica, aan die kant van Nijs en Antie Millie en George. Julle allemaal is om een hartelike groet vandag op hierdie prachtige, prachtige maandag. Choppa man, lekker was het lekker is. Antie ma, baie liefde van die Camerons, Paula op skedops.
0: Daar is hy, lekker Camerons. Oh, hy is lekker mense daar.

0: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
1: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
3: Eden FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry. Baie dankie aan die gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. 21 minute oor 4. Net na die advertentiebreek bring ek vir jou die padverkeersverslag. Ja, jy het reg gehoor. Die padverkeersverslag. Maar buit ek moet op die padverkeersverslag. Oh, my gunsteling Afrikaanse woordjie. En ek weet daar is nog mense wat sal my stem. Padverkeersverslag.
4: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus een maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van verandering. Saam met my, Cyril Williams. Ja, baie dankie, sien, geskakel ons program Winde van verandering. Saam met my, Cyril Williams. Nou ja, ek is bevoorreg om in die geselskap te wees vandag. Die man het mekaar lekker politiek. Ek is nou nie enige politieke ou nie, maar ja, politiek. Ja, dit is volgens my iets wat ons allemaal beleef in ons allemaal. Of jy nou daarvan hou, al dan nie. Politiek is maar deel van, beteken van ons wese, sal ek maar nou sê. Want jy kan nie politiek een kant skuif. En jy staan een kant nie, want politiek bepaal waarnaat jy dalk morgen moet gaan, wat een bus jy moet klim. Nou ja, lekker weer in George, baie lekker weer in George, baie dankie aan my goeie vriend Paula Amas, daar van Oudtshoorn, baie dankie my vriend, en ook ons Celeste Bobani daar van Nysna. Ons gaan hopelik sien ons mekaar binnenkort. Ek het vandag was ek baie bedrywig, en daar was ja, ons het groot vergaderings gehad rakende disability en ook natuurlik sport vir mense met gestremdheid. Ons gaan ek hou u graag op hoogte rondom dit. Nou ja, die mense wat deelgeneem het aan die competitie, as julle moet groot asseblief dan, ek gaan later vir Sirleen haar nommer gee, dan kan julle direct met haar skakel. En ek gaan my nommer ook later gee, en op die, jylle kan natuurlijk die radio hier by die studio, kan jylle ook in die hande kry, en dan WhatsApp jy, dan kan